0: Ja, heel blij. Eerste sprong ging goed, tweede sprong ging goed, derde sprong niet zo goed. Maar vierde sprong, goed terugkomen, weer een goede sprong. En volgens mij zit ik in een goede plaats, goede positie voor de permanent divers voor volgend jaar. Dus ik ben super blij. Super leuk om weer terug te zijn hier in Boston. Omdat vorig jaar natuurlijk met mijn nieuwe sprongen, nieuwe lives met sprongen, was dit de eerste wedstrijd. En dat zette echt de toon voor de rest van het seizoen. Dus het is altijd gewoon leuk om weer terug te zijn hier en ja, het weer goed te doen.
1: Thank you.